Toen maandag moet ik daar zijn. De tijd is toch afgerond. Dan eten ze frühstück. Als ze dan afscheid neemt van zijn mama, dan zit hij door zijn troon en aan ihre ogen. En mama die zegt, hij zal eraan denken wat ze gereed hebben. Zij wil naar kerk komen en hij wil wat er niet met, dat is er zo wichtig. William Hondy neemt ons afscheid en zegt, ze zal niet even aanduren. Hij wordt het al merken. Nee, zegt mama, du wirst dat niet merken, want du zo dit waard is. William Hondy denkt een beetje zo, de man Haggai, wer kan dat zijn? Maar hij heeft al niet tijd om door veel vragen. Dan voert hij waard. Als hij op een huurwaag is, dan heeft de boot van dat alle vergeten. Hij zit er toch bezig, waarschijnlijk met de formerieën alle verbiedt. Dat zit zo smak, dat is de tijd van alles afhangt te wassen. En met eenmaal, dan zit hij de vorte jaar aan de loten alle toep no. Hij weet niet waarom. Met eenmaal helpt alles stil. Daar denkt hij, zo wat kan nu los zijn. Kent hem iemand zeggen, de huurwaag is touw en dat wordt wens in 3 stunden dieren, wat hij waren op is, dus een grote uitleg passiert. Na hier de mol, wat nu? Dan zit hij met eenmaal door zijn artige koor en die zijn te zien gedraaid, die voor een andere waag en die willen door en om voor een ander uitleg. Na hij denkt zo, ik word die hing eraan voor en hij voert ook hing eraan. En hij wordt en dat leidt niet terug naar de huurwaag. Dat leidt bloos tegen Formaland, waar het op een wonderschmack zit. En met de tijd komt hij dan naar een kleine stad. En dan checkt hij naar zijn koor, naar dat glas. En dan zit hij zijn gastank als ladig. Wat kan hij dan nu doen? Hij voert aan de stad nemen. En jet door aan een restaurant. Vragen als er een stad is, waar hij kan brandstof kopen. Jo, sagt dat Frühmensch, der ihm da bedient. Hier ist eine Stadt, aber Nürod hält die dort nicht. Und aber dann nicht. Na, dat is taufen die auch. Na, wat is dat für eine Sache? Tau, und wenn einer im Trubel ist, meine Tank ist ladig. Jo, sagt die Früh, dort mag's sein. Aber des Morgen, dat is die Prediger in unsere Kirche, und nu is hij in der Kirche. No, Mittag, dann wird hij dort abhauen. Na, wat zal ik dan? Na, zegt de vrouw. Waarom jij niet ook naar de kerk? Na, komt de groot reed. Na, dat is het laatste wat je hand wil horen. Hij weer nu ziemlich verdrietig. Hoewel hij lang de gas vertiet verdrief, met engel is er wat de kerk gekomen, onder de door en denkt. Na, denkt hij zo, wat kan ik doen? En ik word dan aan gaan. Als hij de deur opmerkt, komt de voet zijn vriendelijke man en je begrijpt hem en leidt hem naar een zet waar hij zetten kan. En dan heet hij waar schijnen, waar leven dich de mensen over zingen, waar lastig die zijn. Dat je hem raar schijn. Dan als dat je zang even is, dan staat er een oudere man op en predigt en die predigt. En het eerste reed hij van Matthäus kapitel 6, vers 19. Hij zegt, zomelt je niet schatzen op de eerd. We moeten een rast nog treten en de stelers komen en willen dat stelen. Na, hij dacht hem stellen zo, dat je kraakt dat we mijn mama de werk even heeft van je reed. Ik wonder hoe dat kan. Als de kerk dan uit is, dan zegt hij tot de prediger, dat aan zijn tank laad ik is aan een koor. Na, zegt de prediger, dan wil we de val merken. Dat jij. Ze gaan een toop doen op dem zijn steed. Als de tank dan is vol is, hij dat betold heeft, dan zegt de prediger, nou kom nog met nog eens te middag. Du moet je allemaal ook nog middag eten. En du hast nog wie tevoren. Nou, hij laat zich bereden, hij eet met door nennen. Dan eten ze door middag en wie aan wie ze eten. Dan zegt hij tot de prediger, du redt van der van Matthäus saas vaar schnee en tien. En mijn mama heeft van dat de werk even te mij gereed. Maar ik heb dan niet zeer naar je huis. Ik zie al vele jaren niet in de kerk geweest. Ik dacht zo, ik brok dat niet zeer. Na jo, zegt de prediger, kraakt zo weer echt ook een mol. Ik dacht een mol dat
Nu kijk gewoon een brok dan je nek over. Met eenmaal kom ik te Enze. En als dat aan mij aanvangt te klappen, dan ändert zich dat alle bij mij. Dan zeg ik, Johan, mij kent dat te veel. Zo fangt dat bij mij nu ook aan. Dan zeg ik, predje dat goed. Dan laat den goden juist maar de wellen hebben in dien hoort. En dan wordt zich dat alle schakken. Johan zegt, alle tijd wat ik niet zie in de kerk geweest, heb ik dat niet gewusst wat ik alle verziend heb. Is mij van der alle een beetje abgefrascht. Wo meine Mama sieht, ich soll mich noch mit dem Mann Hagei bekannt merken. Weißt du, wer dort ist? Na, die Prediger, die lacht ein bisschen. Jo, sagt er, ich weiß, wer dort ist. Ich wollte dem verstahlen. Er nimmt die Bibel und schlägt ab nur dem, den Buch im Alten Testament. Dann sagt er, hier ist er, im Alten Testament. Das ist einer von den kleinen Propheten. Hier kannst du dem selbst lesen und dann sagt er, dann lass mal das erste im Kapitel 1, Vers 5 und 6. Johann, der lasst die Farschen ab dem Eng von Vers 6, da sagt dort, wer du Geld verdient, die muss das in einen Tausch nennen lernen, was voll Lacher ist. Johann sagt dann, das ist, wo meine Mama eigentlich von redet. Sie sagt, Johann, du warst zu laut mit einer Lade getauscht durch Stunden und Pfupp voll Lacher. Und dann musst du mit Lade hängen für Gott Stunden kommen und dort wird nicht hinkommen. Dann sagt der Prediger noch, lass dich das mal gut zu Hort gehen, was deine Mama gesagt hat. Dann wird das richtig kommen. Dann sagt Johann, als sie so lange nicht in der Kirche warst, mich kennt das so viel von dir, habe ich ein bisschen anderes Vernehmen gekriegt am Hort. Da sagt die Prediger, wenn du ein Leitsinn hast, über das vergangene Zeit, über das Leben, was du versiemt hast, dort jetzt sehr leicht mit unseren Heilung zu merken. Den Tag möchte Johann eine neue Lebensveränderung, und als er dann träg auf dem Wach wir, dann ging er dort so aus dem Kämmerer in Apostelgeschichte Kapitel 8. Als Philippus da mit dem verhandelt hat, wo der Herr die Jäst am Hand schickt, dann sagt er, du hast dort immer wieder die Kämmerer, die fuhr freilich sehen, war ich noch hüß. So wird es mit diesem Gehorn, er fuhr sehr froh und lustig noch hüß. Und er sagt, ich wunder, was meine Mama wird sein zu dem Brief, was ich von der noch will schreiben. Amen.

0: Du hast eingeschaltet in das Programm Durch die Bibel. Und das Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm lehrt wir von, dass die Bibel von den Heiligen Jesu inspiriert ist und dass wir dort ganz vertrauen können, dass das Gott sein Wort ist. Wir sagen auch, dass Gott sein Wort der Kraft hat, den geratzten Sünder zu raten. Und wir sagen auch, wo wichtig das ist, dass wir Gott sein Wort selbst studieren, so dass wir uns nicht erben verleiden lassen von falschen Lehrern. Von der, wo wir seinen, dass Petrus uns warnet hat für falsche Lehrer. Wir wollen seinen, wo wir dort können prüfen, ob eine Lehre wirklich ist oder ob der falsch ist, wenn wir die hören. Ich lade euch nun weiter alle ein, eingeschaltet zu bleiben, nur das Programm, um zu sein, was die Bibel uns von der zu lehren hat, von der Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein und zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mit euch, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, meine Freunde, wir kommen von euch weiter, nur das wunderbar kleine 2. Petrusburg. So als wir all gesagt haben, dit is een afscheidsleid. In dat eerste kapitel hebben we gezien wie de kracht je genoot bewijzen kan. We hebben gezien dat deze christelijke genoot geven ons verzekering wanneer ze zich in ons leven bewijzen. Dit wordt voor je gebracht want wie in God zijn genoot een erkentenis van Jezus Christus wassen. We hebben gezien hoe de volmacht van de Heilige Schrift zich bewezen heeft als vele vrij. En dat de profetieën volkomen zijn. Alles wat God gezegd heeft, wordt hij ook doen. We kunnen ons ganz en kort verloten op God zijn woord, wils we kunnen ons op God verloten. Vandaar komen we naar de valse leer, die de valse leer erin gebracht heeft. Dat was de nu in dat 2e kapitel, en in de eerste vers vinger, waar dat geschreven staat, over dat weer een valse profeten maakt dat volk, zoals zeker bij jullie ook worden valse leer zijn. Die in je heimen worden ideeën de verdorvenissen aanbrengen en dem Heer die aan je kracht heeft afzijden worden en worden door de holstig op zichzelf verdorvenis brengen. Dit ganze kapitel brengt ons veel dingen. Die wil ik nu uitleggen en dat wordt te bewonderen zijn. Dat vergeet mal zeggen we dat we een profetisch woord hebben dat zeker is als irgendein ander woord. We hebben ons meer daarop verloten als dat wat we zijn en heren kennen. In Athene en dat Griekenland zijn er gebieden die te grond gegaan zijn met de normen gerechtsplots en de stad.

Die werden aan je broek als Paulus nog op deze eerd weer. En werkelijk, hij deed en hij steed predje. Dat is waar Paulus de Grieche Jezus zijn opstonden van dood klaarmaken deed. De mensen die dit ha nooit gezegd, zeiden dat in de gebieden door kleine ähnliche linie zijn, kleine gelijke linie. Wanneer je was nog één eingonen en de lijn checken, was je een med en pokkel zijn. De Griechische lied hadden geleerd dat mensen ogen zijn nust gelijk wat gelijk is. Ik geloof dat als we aan God zeggen dat we zullen aan geloven wandelen, niet bij dat wat we zijn kennen. We kennen onze oren en onze ogen niet immer ganz vertrouwen. Aber we kennen vol het vertrouwen hebben en God zijn woord. Een grote bewijs dat de Bijbel God zijn woord is, zijn de waarzeggingen die God volstandig erveld heeft. Meer als een dredel van de Heilige Schrift weer profetisch als dat geschreven wordt. Dat moet niet behandeld worden als een eeuwengeloven of bedenken. Dat meeste van dat profetische woord heeft een boekstevelige zin. Een van ieder 21 vers in de Heilige Schrift is profetisch. Dat heet als dat geschreven wordt. Veel van dat is je dan al even erveld worden. Eene heeft gezegd dat profetisch het woord is de vorm waar de geschichte van de vergangenheid worden en in je gote. Dat de waarzeggingen volkomen zijn is voor mij een bewijs dat God zijn woord veel vrij is. Wie haar dat profetisch het woord nog zekere. Dat is wat Petrus zegt in dat eerste kapitel. Een viertel van dat profetisch het woord is voortgebracht. Dat is passiert, zoals je profetzeit. Zo goed kan een mens niet roden. Er zijn 330 profetzeiingen in dat Oude Testament die te doen hebben met Christus zijn eerste komen. Dat is alles zo passiert als dat door geschreven is. Nu bedenkt die dat eenmaal. Een mens kan niks zo je neef rekenen. Er kan verlichten die zeiden dat wordt maar je rekenen. Er is zoveel mogelijkheid dat ik wil recht zijn, als dat is dat ik niet wil recht zijn. Nu wil we zeggen dat ik haar gezegd dat dat wordt bij klok 11, maar je smorgens ontvangen te regenen. Nu heb ik nog een bedenking erbij gelegd. Nu is de mogelijkheid een viertel zo groot. Wanneer ik nu zei dat de regen wordt klok 11 ontvangen en dat wordt klok 2 opheren met regenen, dan heb ik nog een bedenking in je gebracht. Nu is er veel weinig mogelijkheid dat ik ganz recht wil zijn en de toekomst je neef uitleiden. Wanneer we nu worden 330 bedingingen bijleiden, dan kan je zien dat dit wordt onmogelijk zijn dat een mens uit zichzelf kan recht zijn. Dat is daarom dom dat een mens uit zichzelf wordt proeven God zijn profeet te zijn. Er zijn nu in deze tijd zonen die zich profeten nannen. Ze geven een profetieën. Dat passiert vielleicht groot zo als ze gezegd hebben, aber meestens passiert dat niet. In Israël wird dat zeer anders. Wanneer een mens zich verstelt als een profeet, dan moest hij immer recht zijn met zijn profetie. Wanneer hij eenmaal aanrecht wird, wanneer hij één fehler maakt en zijn profetieën niet passiert, dan worden de leider en de lied aan doodslonen met steinen. Dat wordt verarmd, dat eng zijn. Hier dan is Petrus zijn brief, en hier hebben we dat profetische woord dat volkomen is. Zo'n woord kan een mens niet verstrijden. Op zo'n grond zegt hij nu, aber door weer de valse profeten maakt dat fout. Toen jane tijd weer door echte profeten die de waarheid brachten, aber wie weten ook dat door valse profeten maakt dat fout weer. Als Ahab en Jehoshaphat jegen de Syrianen en teruggingen, roepte zij de valse profeten van Baal. De profeten zeiden dat Ahab zal naar de strijd gaan en dat hij gewonnen wordt. Jehoshaphat zag dat de profeten hadden haar woord niet van God gekregen. Hij zei tot Ahab, is je geen profeet van God? Ahab zei, ja, daar is Melchiah, maar ik hou aan je gevangenis, want hij heeft niemals wat goed te mij te zeggen. Zij roepte Melchiah nu aan dat hij aan zal God zijn woord geven. Er zijn in deze tijd veel lied die een predje niet gelijken, wanneer hij niet wat schijnt van aan zegt. Met Ahab weer dat ook zo. Als zij God zijn profeet naar hem tjenig brachten,
geef Micaia aan de waarheid. Hier is wat hij zegt. Wanneer du nou den krieg was gone, dan was du din leven ook verlieren. Ahab zegt te Jehoshaphat, zitst du? Hij zegt niemals wat goed het van mij. Dat is zo dat Ahab niet obacht geef te Micaia zijn warning wils aan den krieg. Tim Ahab te zijn eng zoals Micaia gezegd had, krijgt zo. Maar dat weer een valse profeten, maakt dat falsch. De Israëlieten zijn dat falsch die Petrus hier erwähnt. Petrus zei dat zoals de valse profeten maakt dat falsch weer, zo worden de valse leraar maakt de Christen zijn. Een geleerde man heeft gezegd dat dit is de enige stede in het Nieuwe Testament waar dit woord voor valse leraar gebruikt wordt. De kerk moet zich voor valse leraar heiden. We zijn niet meer in je voor valse profeten, wils God zijn profetische woord volkomen is. Valse leraar zijn zeer gevaarlijk. Verzonnen moet we ons allemaal heiden. Wat of wer is een valse leraar? Ik wil die nu een erklaring geven. Een valse leraar is een die weet wat de waarheid is, over die afzichtig wordt leeges verstalen. Die oorzaak is verlegd dat hij nozig is, oder hij wil andere lieden in je vallen doen, oder hij wil daarbij veel geld verdienen. Dit, dat heet veel geld verdienen, is verlegd de raadste oorzaak waarom veel lied den valse leer stich nemen. Daar zijn veel zo'n leren in deze tijd, die predigen en zeggen wat een je lied hier willen. Die zijn valse leren. Wanneer een mens zoont en een aangeleerde weg deed, is dat anders. Een van de leiders die jaren terug leefde dingen die wij nu niet leven. Zij dachten dat zij de waarheid hadden, maar dat wij niet zo. Also willen zij niet valse leren. Een valse leraar weet wat de waarheid is, en hij weet wat hij deed. Trotsdem neemt zo'n mens en verdraait God zijn woord, zodat de lied aan navolgen en aan ere worden. Dat is met vlietje doen, en dat komt een dag, want God aan rechter wordt. Petrus zegt, zoals zeker bij jund ook worden, valse leraar zijn. Hij geeft ons de tijd van de valse leraar, en valse leraar, en de toekomst. Dat wordt nu zijn dood passeren. De Judasbrief wordt met dezelfde dingen handelen. Wis Judas en Petrus zeer overeen zijn met ere noricht, wegen de valse leraar, zeer zonen die jegen de Bijbel zijn, dat ene van dem andere opgeschreven heeft. Ik wil over een andere weg verslonen. Wanneer God ergend wat wil onderstrekken, dan zegt hij dat tweemaal. Dat is wat dat meent. Want Jezus zegt, werkelijk, werkelijk, zei ik tot jund, oder? En waarheid, zei ik jund, zoals in Johannes 5, 24. Eén werkelijk, oder één waarheid, is voor God genoeg, oba. Wanneer dat tweemaal zegt, dan moet hij ons oprechten, een hartje. Als er hier is een zaak die God zegt, wichtig is, en we moeten dat in betracht nemen. Judas zegt dat die lied van wonen hij, en zijn briefschrift al valse leren zendt, als ze weer die al gans am Anfang in de kerk en in je komen. Zo'n valse leren zijn zeer vlietig, maakt de kerk die lieden je was, dacht de jaren. De am je heimeware ideeën de verdorvenissen aanbrengen, zegt Petrus, 2 kapitel 1 vers, dat kan ook zo gezegd worden. Valse leren, die vernichten. De zaak die de valse leren even deel, worden brengen, is dat zij dem Heer die aan je kaft heeft, afzaaien worden en worden door de kostig op zichzelf verdorvenis brengen.

2 Petrus 2, 1. Hier is een goede erklaring van de valse leraar. En de kerk wordt het zo louter als wanneer ze goede lieden zijn. Maar ze zijn heimlich in hun arbeid. Heichler zijn ze. Met God kan dit niet passeren. God weet wer ze zijn en wat ze doen. Hebreeën 4, 13. En daar is geen creatuur dat hem niet openbaar is. Alles is naakt en opgedekt voor zijn ogen, voor dem met wem wie te doen hebben. Ik heb van de kerk hier de jaren terugrentelijk in haar geloven vaststonden. Ik heb in de kerk gepredigd en de lied hadden God zijn woord zeer lief en leefde daarbij. Zij roepte een man die komen zal er prediger te zijn. De kerkleider vroeg hem of hij leefde dat de ganse Bijbel God zijn woord weer. To al zijn vragen geeft hij antwoord dat hij dat alles geleefd en daarmee aanstemd. Ik weer waarde en die stort 2 jaar later. De lieden waren verstreid en gingen naar andere kerken. De lied vertelde me dat die man had zich ganz zeker vals vergesteld. Een lied waren zeer leeftolig tot die man, andere zeiden hij had te aan je logen. Dat is werkelijk wat hij deed, hij weer een leugner. Hij kwam in de kerken in als een oprechter man en weer over een heichler. Hij zei één ding en je leeft en deed ganz veranderd. Meeste valse leren hebben een beetje houden van de goede leer, maar dat wordt met dat bezit topiereerd. Daarom is dat zo gevaarlijk. Dat maakt de valse leer 10.000 mal meer gevaarlijk als wanneer dat ganz vals weer. Daar is niks zo wit als ik weet. Een bijzondere religieuze groep die niet een klein beetje waarheid met en zich heeft. Gewoonlijk leven deze lied adelige dingen die recht en sogar biblisch zijn. Ons Herr heeft zo'n leraar uitgebracht en dat ligt als hij zei dat ze weer wilf en schoops kleiden. Matthäus 7, 15. Paulus heeft ook wat daartoe te zeggen, geschreven in Apostelgeschichte 20, 29. Vers. En ik weet dat wanneer ik eerst weich zie, worden door rietende wilf mag je komen die de Heer niet verschonen worden. De apostel Paulus wist dat zware tijden worden komen voor dit kerk. Doorwegen geeft hij aan deze woorden. En berecht aan wat zij doen moesten, dat zij worden reed zijn van die tijd komen wordt. Ons Heer Jezus geeft een beeld van hoe dat Koninkrijk zich verstellen wordt, nadat dat de leider van Israël aan worden versmieten en aan een kreet worden nodig. Jezus wordt niet dat Koninkrijk te die tijd opstellen. Dat wordt in de toekomst passeren. Nu wordt het zo zijn als een zeier, zoals een zaamkoren.

Ik leef hij erloopt dat, zodat dat wat vals is, kan beter waargenomen worden van dat wat goed is. Zo'n lied die vals zijn, worden die valse leren hinger aan. Dat is wat Paulus ziet passeren wordt, 1 Korinther 8 kapitel 19 vers, dan door Matthäus zeggen, zakte, onje junt zijn, dat die mank junt die recht voor dich zijn, kunnen je op een boord worden. Dat meint, dat die truhartje Christ wordt niet in zo'n richting gonen. De Heer Jezus zegt, Johannes 10, 27, mine schoop hier in mine stem. Dit stemt met wat wie in 1 Thessalonica, het 5e kapitel, de 5e vers vingen. Je zijn alle lichtmensen en dagensmensen, wie je hier niet tot de nacht oder tot de diensten. Zonen die in licht wandelen, worden niet in valse leider noofvallen. Buiten waren een valse leraar aan beschummeld haft. Wie worden een interessante zaak beobachten in des nächste vers? Daar zegt de schrift, de derde vers in het tweede kapitel in 2 Petrus, en jeets worden ze jun met verfierische weerde, tjepen en verchepen, den er je recht al lang trek bestemd is, en er verdorven slaapt niet. Wat meent hij met verfierische weerde? Dat meent te vormen, oder een gestalt van wat anderen ondernemen, zoals leem oder was. Van dit woord dat Peters hier brukt, kreeg wie ans woord voor plastic. Wie weten dat Janne Lied hadde tot die tijd geen plastic. Ober Peters heeft een woord gebrukt, van woont wie ans woord plastic vandaag je kregen ha. Wie ha jeet konne, amers, schieven, speeltig en allerhand andere wat vandaag van plastic gemaakt is. Dat is mogelijk, wils plastic kan van iedereen wat en je schrik aannemen. Ik wil leeftolig zijn wanneer ik dit zei, maar daar zijn ook plastic predjes. Zij deen een lied die bloos hier willen wat aanpast, wat zij lijken, en die predje schijt zich daartoe. Zo'n predje zegt wat die verzameling hier wil. Waarom worden ze dat doen? Simon Petrus heeft ons de antwoord. En jeets, derg janken. Zo'n mannen doen dat, wil ze jankerig zijn. Janken is werkelijk zo, als een afgatsdienst, nu en aan zijn tijd. Jaren terug, als ik naar deze stad kwam, tot dezelfde tijd kwam een ander predje naar dezelfde stad, hij weer een uitgetekende en vrije zijnje man. Hij weer zeer goed bekend in veel steden om de wereld. Een lied van zijn kerk weer in de Bijbelklas die ik tot die tijd had. Zij zei tot mij, hij is recht en zijn geloven wil hij brugt, dezelfde weerd die du brugst, wanneer du ons on je rechter deest. Ik zei te haar, na fijn, oberhaft hij dezelfde mening voor die weerd als ik ha. O, ik leef hij dat, zei zij. Oostere zondag vond ze mij en zei, du best aanrecht je was, die man te verachten. Hij reed vandaar van Jezus zijn opstonden van dood. Ik zei, deedst du hem nog her vragen of hij leefde, dat Jezus tjaarpelig van hem dood opgestonden weer? En zij zei, ze leef dat hij had dat je meent. Ik zei, ik leef dat weer niet wat hij had je meent, maar dat zij zal hem dat vragen. Als zij mij de nächste dag vond, hield zij. De predier had van Jezus zijn tjaarpelige opgestoning spat gemaakt. Zo'n mannen brokken onze weerd schatz, maar de weerd had een ganz andere mening. Ze zeiden één ding, maar dat meent niet wat wij daarmee verstonden en menen. De oorzaak is dat zo'n mensen zijn vielleicht jitsig en willen hoog aan je zinnen. Ze willen een normen voor zichzelf maken. Anderen zijn verjeld jitsig. Ik heb hier een bericht in een christelijke zeitung die van een evangelist die veel lied kennen geschreven is. Ik wil niet zijn normen uitgeven. En die zeitung is een verzameling opgeschreven. Als de predier dem evangelist verstaalt, zei hij, hij is een man die dicht bij mijn hart is, wils hij heeft geld zeer lief, zoals ik ook geld zeer lief ha. Dan stond de evangelist op te predier. Hij weer bedwingend, hij weer machtvol, hij weer zeer ijverig en uitdrukkelijk, en de 45 minuten had hij niet één vers van Gods woord gelezen, en niet één tekst van God zijn woord

Wörtlich noch vertalt. Hij heeft drie oder vier vaars deelwies gejeeft. Hij brukt dat persoonlijke verwoord ek 175 mol in die 45 minuten. Hij heeft de naam Jezus Christus 11 mol erwähnt in die tijd. Jeder 2 minuten en zijn bericht weer door een gelag. Hij wie een spoosmaker. Dus evangelist geeft een aanloding nadem dat hij zijn predikt had gejeeft. Ongeveer 20 jonge lied komen nog verder als de evangelist aan hen roept. Waarom gingen ze nog verder? Wer weet. De man had dat evangelium niet gepredikt. De jonge lied had er niets aan woont ze zich kunnen vasthouden. Zo is dat nu in zeer veel steden en ons land. De dergschnitt van tjoike lieden, en ik zei dit zo leeftolig als ik kon, over de dergschnitt van tjoike lieden, kennen dat evangelium niet van ze dat hieren. Oder, wat veel slimmer is, wanneer ze dat evangelium niet hieren, weten ze niet hoe wichtig dat is. Dit is wat zo treurig is in de stund en woont wie nu leven. Waarom is dat treurig? Wils daar zijn zo zeer veel valse leren die zoveel lied verdraaien, zo goor maakt de tjoike lieden. Ik kan die bispel op bispel geven, toen bewijzen dat ik die niet valse noorrecht heb gebracht. Maar dat dit een werkelijkheid is. Daar zijn allerhand valse leren ram deze dag. Daar werden heb ik gezegd, du moet daar toe zijn dat zo'n radiopredjes, als ik zie, dat reinert Gottes woord uitgeven. Du moet God zijn woord vlietig lezen, en dan moet je ook opmerkzaam zijn, en uitvinden of de berichten die we brengen, werkelijk van God zijn woord zijn. Dat moet ook stemmen met andere vaars, andere steden, en een schrift, zodat een klare beeld derkomt. Ik leef in ieder kind Gottes, zal zich zelfs onzeker of hij of zij en den ware geloven stonden of niet. Ik moet mezelf ook daarmee aansluiten. Ik moet dat nu vandaag daarbij laten, maar dat volgende keer. God zegen, mijn vrienden.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch denselben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonische brief, opgericht van Donald Diefeld, en opgesteld bij Radio de Weichwiese Tom Fried met God uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Niefeld en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Fried mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankzij voor hier aanschouwen naar dit Mom to Mom program. Ik zie Maria Friesen. Ik heb die han alle een gouden ontvang gehoord. En dat de kinderen han gouden ontvang gehoord ter de schultiet. Hoopelijk han die jene tietploen kunt aanstellen doorver. En als het nu een beetje leichter van een maat tietje abstoen en al die middagsreit merken en vielleicht kinderen vieren en al dat onder het worden moest u met bekampt.

0: Daniel kom van de gans opperest uit het schöne huis. Al van de zwaalf brailt hij. Papa, papa, bist du thuis? Jo, hier ziet. Ob ook zijn pa hier, dat Daniel eens voor zoe opperest van de weer, en dat hij niet zoals Emma klinkt. Na, wat's los? Hij is zo schreitlich dol over den Wellem. De Wellem, dat zo'n gwaste, ja? Wanneer ik met hem alleen zie, dan jeet ze dat nog. Dan is er niet ganz zo gwastrisch te mij. O, wanneer dan nog andere tijd zit, dan nutzt hij dat uit. En dan is er zo richtig schlecht te mij. Na, nu beruhe die mal. Beruhe? Beruhe kon ik mij niet. Du weißt gar nicht, wie du es immer lustig macht über mich. Und für andere immer über mich muss lachen. Wenn mir bloß ein kleiner Fehler passiert, dann wird das am Tag immer verteilt in der Schule. Nee, dem Wellem, dem war ich dort meine Wiese. Es war dem, oh, du weißt gar nicht, wo ich mit dem war. Na, Daniel, so schlimm? Dann will ich aber mal in der Schule kommen, weil zitten, wenn du dem verrieten wirst. Es wel van dem, de stedheid is oplezen, wenn du dem was verwoord verrieten. Nee, pa, da wordt het de stedheid is even blieven. Daniel wees zo schrijdig wordend. Dem pa moest lachen en vroeg, na wist du dem dan opschlucken, wenn du moest dan nog even blieven wordt van dem? Nu moest ik Daniel lachen. Nee, opschlucken wel uit dem nicht. Aber pa, het wel dem maar schrijdig versmeren. Zo dol als het even dem zie. Du weißt gar nicht, wie ich mir das tät, was du mir alles andät. Der schlägt mich nicht, aber mit seiner Tung tät er mir noch viel mehr an. Der Paar stand langsam ab und ging in seinen Schub. Er nahm dir die Bibel rüt und sah sich vor der Hand. Daniel, komm! Wel we mal typ lezen, wat in de Bibel geschreven staat, wat we doen zullen. Daar staat unbedingt ook geschreven, wat we in zijn vol doen zullen. Als we hem verrieten zullen, in de kniepen, in de schloenen, kan we lezen mal typ. Typ zaten ze zich aan en vangen aan te lezen. Zijn pa wist voets wat hij opschloenen zal. Hij mag op, Römer 12, Vers 20. En dan lees de paar in het vier. Veel mooier, wenn din vriend hungert, dan jef hem te eten. Wenn din vriend darst, dan jef hem te drinken. Zo wirst du vierne koele op zijn hoofd zomelen. Met dit kon het weinig omvangen, zei Daniel. En te eten geven en dat te drinken, waar het dem al niet. Dat wordt ik neef. Zo gorstig als dat te mij is. Na goed, Daniel. Du kost je daar even nu denken. En nu wil we eten gaan. Mama heeft al een dash opgezet. Zo gaan ze het eten. Om dash werd het zo hersteld bij in de dag. Daniel dacht even dit nu wat zijn pa aan mij roods verheerlijst had. En zijn papa dacht nu, wie hij zijn zin helpen kon. Hij kon hem ook verstaan, dat hij zo beledigd werd. En dat hem dat woordet, wanneer hem te aan hem zo dom werd. Maar aan jongen ook, dat zijn zin zoveel woord in hem had. En hij dacht ook, wie hij hem daarmee helpen kon, dat hij niet meer zo brugt zijn. Zo ovens, als Daniel zich in doelijde, dan kwam zijn papa nog eenmaal in zijn bad en vroeg of hij te beden wilde. Jo, Jeren, ik heb van de sowieso zo'n slechte laune. Ik kan niet schoon beden. We hebben te beden. Zo beden te. En dan sliep Daniel schoon in. Op een dag zijn morgens, als Daniel los kon willen naar school, wensen zijn mama en papa aan nog een schoone dag. En zei, Daniel, wie waren voor die beden? En denkt immer darüber nu, wat we gisteren typ gelezen hebben. Gott heeft het niet umsonst geschreven. En er heeft het niet umsonst als dit woord in je lute. Zo ging toen de lus. En je danken stelde hij zich het oogel ver, wie dat weer, met de vierende koele op hem hoofd zomelen. Hij kon zich het niet verstellen wie dit zou zijn. Hij ging en je danken, dan zag hij wel hem door je gewone komen op hem. O, zit wel, te Daniel. Best ook van deze lood? Jo, Daniel ging zo langzaam. Zeggen we hij dan ook een lood. En het hem van de versloepen, zit wel. En stutste ging ze zich stijl, ohne hem onder hem bezit, en zette niet een woord. Op hem zit wel. Hast du van de vroegste jitte? Jo, heb het, zit Daniel. En ik niet. Het hebben verslopen, nog te eten, nog te dronken. Het hebben nog niet meer wat met te nemen om te eten. Je moet van een dag weer hongeren. Bad half twee bij het waar aan huis kom.
1: Wat heden de oren van Daniel krijgt? Lieve kind, hast u dat ook geheet? Wat de Welm krijgt vertalen deed? Hij had verslopen. Daar had hij keine tijd meer wat te eten oder wat te drinken. Eten? Drinken? Wäre dat niet de weet, wat ook een Bibelvers de Vater Daniel een Dagferie verlesen deut? De Welm? Dat wie doch de Jung, wat Daniel so geäuert hat. Nicht mit Schlone, aber mit weet. In mit weet, dat kan ook ganz schön weidönen. In blaues Gestalt für andere Metscheller te worden, oder auch ütgelacht te worden, dort kann ganz schön weidönen. In dort hat auch Daniel Säuer verohrt. In den Wellen sah er nu einen Feind. So erklärt er alles dem Vater, dem Dach dafür. In wat heutet, in dem Bibelwort, wann et am einen Feind geht? Jojo, de Vater los fair. Wann du einen Feind hungrig sitzt, ja, vam te eten. En wann de Feind darsthaft, dan jef am ook te drinken. En van do als Daniel dat huis verleut, veraufscheute de älere Arme te weet, wie bede ver die? En verjaat nich, wat we gisteren teub geleest habe. Ob Daniel sich nu ook an den Teils der Innere wordt, oder es nu die Gelegenheit gekomme, dem wollt dat nu wiese, die soll mal richtig hungern. Und wenn er darst haft, dann soll er mal richtig sein Darst auch versperren. Wie wird Daniel wohl reagieren? Was wird heute tun? Oder auch nicht? Hör ich für mal in der Wied von Tante Natascha wieder nennen.
0: Als nächste Jeter was wird von mir habe, bruch Daniel les. So ein Jirn, wirst du mir wat aufheben? Jo, Daniel fuhrt in seine Tasche, en nahm ein Butterbeetrüter, en gofft hat den Wellen. Der oit hat mit Schönschmack, en wollt gröte Hopsa auf en oit. Daniel den Stell besieht. Der viran schönt eingegone, en sagt Wellen, nu noch wird ihr Schäde zu drinnt, ja. Ja, sagt Daniel, das haben wir auch noch mit. Aber wacht, Wellem, ich hab hier ein bisschen Geld mit. Wie kann ich hier umgehen in wo Töpfe? Du wirst mir was geben? Bloß wenn sie sagen, mir darfst, wirst du mir was zu drinnen töpfen? Ja, sagt Daniel still. Das kann ich nicht glauben, sagt Wellem. Und wird auch immer stellen. Nur dort, wo ich dir alles angetan hab, wirst du mir was zu drinnen töpfen? Jo, Daniel lehnt und kauft ihm was zu drinnen. Heu gaf ihm de Buddel drinnen. Wellem wollte nicht annehmen. Das schämt mich. Nee, du, das kann ich nicht annehmen, sagt er langsam. Jetzt hab die zu viel Schlemmet angetan. Und nu war ich noch. Nee, das kann ich nicht annehmen. Hier nehm und hier ab, sagt Daniel nu. Wellem drunk. Heu zieht lang Daniel an und sagt, du. Dort mit Zistra, kost du mir das verzeihen, sonst soll niemals mehr verkommen. Als hab ich so eine, wo du für ein schändlicher Schäder jung bist. Du bist so gescheit zu mir, auch wenn ich dir so schlecht gewesen sei. Ik dacht, du wirst mir dat niet tritt holen. Ik dacht, du wirst mir nu ook was trissen. Aber ich habe so eine, du bist ganz anders. Du, dit schämt mir nu oba. Es an Ordnung, zei Daniel. Lees jente zei töpne schul. Nu fangen ze zich aan over alle soorten te vertellen. En in een schuil wil hij wel hem ook voor een andere te hem rechtelijke scheid vandoor. Hij wist ook de andere dat ze toch willen te doen jullie scheid zijn. In een pauze vroeg hij als Daniel niet wil met een tip komen voetbal spelen. Hij kon dat gewoon niet geloven. Aan vroegen ze als hij wil metspelen met wel hem en dem zijn vriend. Ja, zeker wil hij dat. Hij ging metspelen. Als hij vandaar van de school kwam, ruimde hij ook al van wie zijn papa. En zei, papa, dankzij dat je gisteren met mij de vaars gelezen hebt. Waarom? Heeft het geklopt? Papa, ik heb vandaar kunt de vier en de kolen zomelen. Ik zie je zo dankbaar dat je mij dit had vier gelezen. Ik kon vandaar met Willem ons rechtig schoon vertalen. En Willem is nu ook mijn vriend geworden.

Hallo, lieve kinderen, lieve tuigeren. Fijn dat u van de Ovara Dubi bent. Vandaag wil ik je een geschichte van circus vertalen. Een bezoek im circus. Onze kinderen zijn bestemd al wel bij een circus gewast. Wenn sie in een schakel komt, ook manchmal een circus. Aber in Assensien jeft de circus en ook in andere länder jeft de circus.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Dit is aan de Bibelstand nummer 53 met het Johannes-Evangelium. Wer wat over dat leven van Jezus ervoren wil, moet de Evangelien lezen. Dat zijn de eerste vier beetje im Nieuwen Testament. Daar wordt ons de geboort van Jezus vertaald, zijn leven, zijn reden en wonder en zijn lieden en sterven om Christus. In de Evangelium wordt gewezen dat Jezus werkelijk die is die im Oude Testament verheiten is, de Messias. Dat wordt gewezen dat Jezus de mensen jaren houdt en lijf houdt en hij en helpen deed en het wordt berecht van zijn sterven om Christus en dat is het wichtigste van de ganze Bibel. De Evangelien zijn doorwegen zo wichtig, weil ze einesteils de geschichtliche Grundlage zijn voor het ganze Nieuwe Testament en voor den christlichen Glauben. En ten anderen, weil ze de Erfelling vom Oude Testament wiese donen. En om doordat dem Oude Testament einen nieuwen Wert en nieuwe Bediening te geven. Dat Evangelium is de vrouwenboodschaft van komen Jezus Christi, dat is een vrouwenboodschaft voor die mensen die verloren zijn en raden zich donen. Voor anderen is dat geen vrouwenboodschaft. Dat komen en sterven Jezus is een vrouwenboodschaft, wils de verlorene mensen heil, verzeihung en eeuwig leven aangeboden krijgen. Dat Evangelium is niet doorweens een vrouwenboodschaft, wils Jezus den Weltfried brengt, oder de arme en kranke te eten geven deed, oder sonst irgendwoord. Dat Evangelium is niet een vrouwenboodschaft, wils de Rettje en de Stortje in deze Welt tracht gewesen worden, en wils een Gleichheit, een Gleichberechtigung oder dat het alle Menschen van alle Rasse en soziale Schichten glich seine Seele vergott. Nee, vorken wordt een Evangelium falsch verstohlen. En dat wordt überhaupt nicht verstohlen van vele. En wils einige Menschen mit dem Wort Sünd nicht anfangen tjene, wil ze nicht an eine ewige Verdammnis leuven donen en sich denk je dat het keinen hemel geven kan, zo ha ze dat woord evangelium voor wat schijnt voor deze eer je zijne, en los je lijst van dem wat God en Jezus im hemel en van eeuwen leven is. Aber dat is dan niet dat echte evangelium. Dat is dan een evangelium, zo als een nieuwe regierung, de mensen verspreid je dat wat alles scheinwoord worden wann man ernt wählen deed. Oder dat is een evangelium, dat de heidnische religionen verspreid je deed, dat ze nu in een scheine welt hebben worden appeerd. Ook de droge beide vandaag de mensen een evangelium aan, wo de einzelne voor jede tjene, wo schlacht ernt dat jet, en zo bedrink je zich oder wat ook immer, om dat te verjeten. Aber dat is nicht Evangelium. Dat geeft maar ein Evangelium, eine Frauenbotschaft. Alles andere is gelogen en falsch. Dat ware Evangelium hängt met Jesus Christus taub, en zwar met seinem Dood am Kreuz voor unsere Sünde. Verjaart dat niemals. En wenn du einmal in eine Stelle stund versichert hast, den Begriff, dat woord Evangelium klar für die te verstohne, dann lot dat wichtigste van dem Evangelium, nämlich Jesus in zijn dood, nicht büter acht. Denkt die nicht diene ene weet taub, wo dat nu alles senne kon. Wo dat nu senne kon, wann Jesus nicht gestorben wär. In de Bibel hab wie vier Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas en Johannes. Endlich is dat falsch gesagt. Wie hebben we een evangelium? Aber wie hebben vier mensen,
die van een zelsje zag, en van zelsjen leven een woord jij zo berechten donen. En in de laatste zendingen hebben we ons met evangelion over deze berechten van Jezus, over zijn leven op deze eerd beschäftigt. We reden daarvan, wer dat gewesen is, die dat geschreven heeft, en wat ons aan Jezus wichtig erschienen deed. We hebben gezien, wozu deze berechten geschreven worden zijn, en voor wen zij gedacht waren. Vandaag en nu moet wie nog den laatsten van deze feier no zijn, namelijk Johannes. De vader van Johannes deed Zebedeus heute. Hij wie fescher in Arbeit met zijn zeens, met zijn ene arbeiders in zijn boot, om zee Genezareth. Hij was dort, wo Jezus diesen Johannes beroepen deed, lees wie in Markus Evangelium deze wird. Als Jezus wieder ging, zag hij Jakobus den Sehn van Zebedeus en Johannes zijn broeder, dat zij de naads tracht maken deiden im Schep. En daar roept hij eend. En ze leidde er een vader Zebedeus im Schep met zijn arbeiders en jene Jezus hingeraan. Man kan zich dat uitdenken oder uitrekenen, dat Johannes nog zeer jong gewesen moet, als hij Jezus nafolgen deed. We zijn also, dat die wat dit vierde evangelium geschreven heeft in Judea, en die dit thuiszorg en dat wat het Oude Testament over den Messias zei deed, zeer goed kennen deed. Hij weer een fescher, also een einfacher mensch, van einem volk und ja fehler. En wie zijn dat Johannes een jünger Jezus weer? Dat heet dat de meeste dingen uit het leven van Jezus hij zelfs gezien had en van dem berechten kon wat hij erleefd had. Hij was zelfs daarbij geweest als Jezus predigen deed, wanneer hij wonder deed, wanneer hij mensen heilen deed. Oder ook als Jezus beoordeeld werd en hij om kruis genageld werd. Johannes nannt sich selbst nicht mit Nome in seinem Evangelium. Aber wann von ihm der Red ist, dann sagt er, der Jünger, dem der Jesus jüren hat. Er wäre also der Jünger, den Jesus jüren hat, und er hielt nur die, der sei ja dicht wie Jesus wäre. Johannes wäre ein sehr interessanter Mensch, der sehr fein feilen kann. Zij ja goed denken kon. En wat aan im leven van Jezus interesseerde deed, dat waren niet zozeer de reden en dat wat Jezus gedaan had, sondern, oder maar dat wezen, dat bennerste, dat hoort. Hij wilde lezers van diesem evangelium wiezen, wat een verhältnis Jezus te zijn vader had. Mine leer is niet mine, dat is die, van dem die mij geschickt heeft, zegt Jezus. In nur einem Wunder aus aller Staune deide, zegt Jezus, die Sehn kan nicht van zichzelf staune, sondern dort, wat hij zit, zijn Vader daune, en wat dieser deed, dort deed kreize ook de Sehn. Also Jezus jinket in seinem Erleben darum Gott te offenbaren. Hij leeft in eine Ort Harmonie mit Gott, in Einverständnis, im Einklang. In hei tjan den Welle, in dei dort, in am ans te wiese, dat Gott denkt, in wat Gott denkt, dat het Jesus. Dat Anliegen van Johannes, wie dat nu, den Sehen Gottes, Jesus te offenbaren, seine Gedanken, je Feile, en waarom hij dat deed. Hij deed zeer betonen, besonders dort, dat Jezus Gott weer. En dort heeft ook zijn oorzaak, oder zijn grond. Matthäus had Jezus als tjeinig van de Juden doorgestald. Markus wiest ons den Sehn Gottes als deiner Gottes, gehoorzaam in Fleiß in de Arbeit. Lukas deed meer dat menschliche van Jezus wiese en beschrift arm als goden wezen, een besonders befähigten Mensch. Nu wies Johannes in zijn Evangelium,
de göttliche Sied van Jesus. Zijn enkeljet wezen, zo als hij werkelijk weer, en zo als hij zich met zijnen vader verstoonen deed. Johannes wordt zeer oud en zijn evangelium wordt toch wel te laat geschreven, nadat de andere drie al wit waag waren en al veel gemeendes door waren. Einesteils wil Johannes nu niet nog eenmaal dat alles abschrijven zo naar de rij als de andere dat je gedaan hadden. Hij wil niet nog meer dat hij schrijven, waarschijnlijk had hij je zijn dat dat wat je zegt weer goed weer. En tam anderen moet wie uit de brief dat in de tijd van de eerste gemeind een het falsche geleerd wordt over de persoon Jezus. En Johannes chand dit. Dat gaf ten bijvoorbeeld mensen die Jezus meer als mens den zin van Maria en van Jozef zijn deed. Die wien in ihre ogen niet veel meer als irgendein profeet of de boter Gottes. Zij gaven toe dat Jezus besonders begoofd weer, dat hij veel kon, dat hij de uitgewählde weer, aber voor zij wie hij doch meer een mens en niet Gottes zien. Andere mensen zijn in Jezus, dat hij zich in een mens verwandeld had en nu sichtbaar appeiert gone deid. In nur diesem Verständnis hat Jesus seine Natur von Gott abgejieft und verlote in nu wie hij ein Mensch, und nicht andere. Andere aber sehde, Jesus wird nu mo noch jest sein. Hij hat noch nie einen rechten menschlichen Körper oder Körper gehad. Hij hat gar nicht im Lief wörtlich existiert, hij wär gar nicht da gewesen. Für viele wird dort doch wohl sehr schwer zu verstehen, dass Jesus doch wohl wahrer Mensch wir und auch wahrer Gott in eine Person. Der göttliche in der menschliche Natur. Auch von dort noch jeft das in Grote durcheinander in der Tjab von den Menschen. Aber die Idee, dass Jesus mal Mensch ist, wird doch wohl sehr verbreitet. Man gauft tau, oder man sagt, oder viele sei auch noch von dort, hei wie ein besonderer Mensch, ein guter Lehrer, ein weiser Mann, und ein gutes Vorbild für den christlichen Lebenswandel. Aber Gottes sehen? Nee, dort kann man nicht verstehen. Wer das Problem hat, soll doch unbedingt mal das Johannes-Evangelium lesen. Dort wird geschrieben, um uns Jesus als Sehen Gottes zu offenbaren. Johannes brucht wenig schwere Wied, theologische Wied. Er schrift ganz einfach und brucht im ganzen Buch einen Wortschatz von ungefähr 700 verschiedene Wied. Und damit schrift er diese Kapitel. Dort bedient, dass sogar Tjenja in wenig gebildete Menschen diese Uitrecht gut verstehen können. Johannes brucht viele Bilder. Zum Beispiel berichtet er, wo Jesus sagt, ich sehe der, ich sehe das Licht, ich sehe der Weg in das Leben, ich sehe die Wahrheit. Dort sind sehr einfache Wörter und doch sehr interessante und tiefgreifende Wörter und die haben eine große Bedeutung. Mit menschlicher Intelligenz oder Schlauheit kann man dort gar nicht verstehen. Wie brokke den heiligen Jezus dorthou, dat hij ons dit woord zu verstehen heeft. Dem angeeifden Leser van de Bibel, die nog niet veel uit dem Ouden Testament kennen deed, die de ganze theologische Wert, de schwere Wert niet verstehen kan, dem empfehlen manche Prediger dat Johannes Evangelium te lezen, weil dat zo einfach is. Uit Dreitje oder vier de Johannes immer war der Brücke deed, dat sind folgende. De Vader, Glaube, de Welt, Leven, Licht, en saß er fetig mol dat Wort Leif, Liebe. Taubpfoten können wie über dit Evangelium seien, dort erst dat Evangelium van de Gespräche Jesu mit dem Vader. Von dem Verhältnis zwischen Jesus und sein Vater. Wir seien nicht
die grote Menschengruppe hier. Wir hören nicht sehr viel, wie Jesus mit anderen Reden und Predigt. Wir finden mal den Meister im Gespräch, im Einzelnen mit Nikodemus, mit der Früh am Jakobsbrunnen, mit seinen Jüngern und mit Gott. Das vierte Evangelium ist das Evangelium von der Liebe, von der Liebe, die wichtigste Phase, die so heute. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. In das Johannes-Evangelium ist das Evangelium vom Einfachen. Der ganze Bericht ist mit einfachen Worten geschrieben. Du musst das Buch lesen, liebe Hörer. Du die zuerst noch nicht mit dem Einzelnen beschäftigt. Du dort einfach mal in einem Stück lesen und versuch zu verstehen, was du verstehen kannst. Wir beten noch. Vor dem Himmel, wir wollen dir danken für deine Liebe zu uns und dass du dadurch deinen einen Sohn nur uns geschickt hast und geopfert hast. Wir danken dir für deine Treue, für deine Wahrhaftigkeit, für den Zeugen so aus Johannes und ich bei dir auch, dass von dort viele hier erst anfangen mochten, das Wort in deine Berichte zu lesen. Und dort sei zu der Erkenntnis nur die kommen können und die aus Erlöser annehmen können. In Jesus' Namen. Amen.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve broer, lieve zuster, we zien ons vrije dat we den grooten almachtigen God channelen. Het jef China de irata is als hij. Emma wala zegt je dat het jef China de irata is, de stoortje is als hij. Hij wordt een China huis nennen China. De Bibel zegt ons in Apostelgeschichte 7, 49, dat de hemel zijn stuil is in de Eden, als toen hij zijn feiten opzaten had. Zo, God is zo groot en zo machtig dat hij kan alle wegen zenden. Tussen alle stieren en hemel en van de hemel, alle wegen is hij. Hij is de grote, almachtige God. En doch leeft hij ons zo zeer dat hij in ons hart wonen wil. Hij zegt, ik wil dat du mijn tempel bist en ik wil in die wonen met mijn heiligen geest. Is dat niet wunderbar? Dat God zegt dat hij in ons hart wonen wil, des grote meester God, die komt en zegt, ik wil in deinem hart wonen. En wie zei, wo soll dat schaufe? Ich zie mo ein ganz kleiner Mensch en hab noch viel schlachtet an mi. En dann sag ich Gott, dafür is Jesus um Tritz gestorben. En der Schamt hin wie Vergebung finde von all onze Sünde. En wie tjene Jesus einlode, dat hei in ons hort nennt schamt mit seinen Heiligen Geist. En Gott wohnt in onsem hort. En es en ons, nu en voor alle eeuwigheid. Voor de hemel, ik dank die, dat du als grote, almachtige God, reid bist, naar jede mens te komen, die naar die zetje deed, die aan Jezus leven deed, en die die enlode deed, in zijn hart te komen. Ik dank die, dat du ons al onze zonde verjast. En ik dank die, Heer, dat du en ons leven wonen chamst. En Jezus zijn noemen. Amen. Tot de volgende keer met Hoopnungsboodschap.

aan ze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je iedereen een van onze programma bestellen mocht, schijk dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van deze station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschijtje. De nummer voor dit programma is 284. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 284.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilda Friesen en de brood van ons leven vandaag is uit eerste Mose 3, 2 en 3, wo dat zegt. In de vroeg zei te de slang, wie derven van de vrucht van de boom im Garten eten, aber Gott zegt, je zal nicht vrucht van den boom eten, die midden im Garten steht. Je zal daar nicht van eten en den nicht mal anschieren, zodat je nicht sterven. De einzige weg waar du kost je in den 14 Versicherungen stonen, is wann du die onja de Versicherung van Gott zijn Wort stalen lässt. Met Gott zijn Wort is de einzige weg je in den 15 stonen. Du magst alle tijd met Gott zijn Wort reid zijn, je in den beiser 14 Versicherungen te kämpfen. Dat is schuld, dat einfach dort nicht deid. Am Anfang sagt er zo, brugt ze Gott zijn Wort. Aber wann wir dort ein Bett wieder betecken, sei wir dort nicht alles stemmen dort. Was hat Gott gesagt? Wir lassen dort Adelie dir auch träg. Du darfst von irgendeinem Baum im Garten eten, aber von dem Baum, der dort Verständnis geben kann, was Gott und schlecht ist, von dem sollst du nicht eten, willst dort was unbedingt denen dort bringen. Hat Gott irgendwas während den Baum anschieren gesagt? Hij had gezegd, ze zullen van den boom niet eten. Eva betoont hierover dat ze den boom niet eenmaal aanscheren zullen. Voor wie deed ze dat? Vielleicht wie er zo dat het geen zin had dat ze van den boom niet eten zullen. Oder vielleicht dacht ze dat het niet reicht wie dat ze van dissen einen boom niet eten zullen. En dan voor wie? Met deze betoning mag ze God zijn bevel dollar strafvallig als dat werkelijk wie. Du wirst doch nie nicht mit wach kommen, wenn du bei Gott sein Wort beleihen oder wachnehmen lässt. Du sollst Gott sein Wort ab kein wach verdrehen. Wenn ein Wort verdreht, dort ist das Lehen. Wort verdrehen ist besonders gefährlich, wenn dort Gott sein Wort dann verdampelt oder tönisch gemerkt wird. Der Pharisäer, der Jesus seine Tiet, hat in besonderster Maut er die eine menschliche Gesetze bei Gott seine Befehl beteleihen. Zo wel wil ben ik doen. Wie wil ons aan dat reine woord Gottes houden? Wenn we dat willen, dan moet we over God zijn woord kennen. Wo God kennst du God zijn woord? Wirst niet zijn, du kost God zijn woord beter kennen als du deest? De Bibel lezen en studeren wordt veelmal zo hingen loten, oder wordt verhoopt niet gedaan. De Bibel wordt zo weinig geleest. Wo zal wie dan in God zien en willen wandelen en onze zuil met dat levensbrood feiden, wann wie God zien woord niet kan? Dat is voor wie dat zo wichtig is, dat wie voor de Bibel lezen tijd nemen. De familie aandacht is goed en wichtig, aber wie moeten ook tijd nemen om de Bibel alleen voor onszelf lezen en studeren. Dat is de einzige weg, wo du je in den vijf stonen kost. Als Jezus in de wildnis van vriend verzocht wordt, antwoordt hij immer met de woord, dort staat geschreven. De einzige weg waar wie ons op God zijn woord verloten kennen en dat het ons sterken kan, is van wie dat woord kennen. Also wel we nu, wils wie dat nog kennen, vlietig zijn de Bibel te lezen en studeren.

0: De klok is 2.
1: Nu geef je een gezicht dat je wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: De voet met Lacha. Manchmal hebben jongens Lacha en een voet. Die stappen zich alles door een kleine steinen en wat immer die vingen met spetse aarten. Dan gaat de voet 2 en wanneer ze dan nog maar wat wicht en een voet hebben, dan verlieren ze dat. Dan dat is alle voor Lacha. Dan moeten die mames dat manchmal slekken. Dus je houdt in deze geschichte zappen. En dan werd gestolen dat lezen. Dan kämpft sie de Mama in huis van de kerk. En begrüßt hem, sehr freundlich. Sagt, ja, na jo, wat, jenket van der aan de kerk. O, sagt

0: Du hast eingeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm lehren wir von, dass die Bibel von den Heiligen Jesu inspiriert ist und dass wir dort ganz vertrauen können, dass dort Gott sein Wort ist. Wir sagen noch, dass Gott sein Wort der Kraft hat, den geratzten Sünder zu raten. Und wir sagen noch, wo wichtig das ist, dass wir Gott sein Wort selbst studieren, so dass wir uns nicht darüber verleiden lassen von falschen Lehrern. Von der, wo wir seinen, dass Petrus uns warnen hat für falsche Lehrer. Wir wollen seinen, wo wir dort können prüfen, ob eine Lehre wirklich ist oder ob die falsch ist, wenn wir die hören. Ich lade euch nun weiter alle an, angeschaut zu bleiben, nur das Programm, um zu seinen, was die Bibel uns von der zu lehren hat, von der Thema. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, richtig sein zu jeder zu hören. Amen. Hier ist weiter mit euch, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, meine Freunde, wir kommen von euch weiter, nur das wunderbar kleine 2. Petrusburg. So als wir all gesagt haben, dit is een afscheidsleid. In dat eerste kapitel hebben we gezien wie de kracht je genoot bewijzen kan. We hebben gezien dat deze christelijke genoten geven ons verzekering van die zich in ons leven bewijzen. Dit wordt voor je gebracht, want we in God zijn genoot een erkentenis van Jezus Christus wassen. We hebben gezien hoe de volmacht van de Heilige Schrift zich bewezen heeft als vele vrij. En dat de profetieën volkomen zijn. Alles wat God gezegd heeft, wordt hij ook doen. We kunnen ons ganz en kort verloten op God zijn woord, wils we kunnen ons op God verloten. Vandaar komen we naar de valse leer, die de valse leraar in hen gebracht heeft. Dat was de nu in dat 2. kapitel, en in eerste vers vinger, waar dat geschreven staat, over dat weer een valse profeten maakt dat volk, zoals ik heb bejoend ook worden valse leraar zijn, die hem geheimen worden ideeën de verdorvenissen aanbrengen, en dem Heer die aan je kracht heeft, of zij worden, en worden doordat hostig op zichzelf verdorvenis brengen. Dit ganze kapitel brengt ons veel dingen, die wel ik nu uitleggen, en door wat te bewonderen zijn. Dat vergeet mal zagen we dat we een profetisch woord hebben, dat zekerer is als irgendein ander woord. We hebben ons meer daarop verloten als dat wat we zijn en heren kennen. In Athene en dat Griekenland zijn er gebieden die te grond gegaan zijn met de normen rechtsplots en de stad. Die werden hem gebruikt als Paulus nog op deze eerd weer. En werkelijk, hij deed en de stad predje. Dat is waar Paulus de Grieken Jezus zijn opstonden van dood klaarmaken deed. De mensen die dit hebben nooit gezegd, zeiden dat in de gebieden dat kleine ähnliche Linien zijn, kleine gelijke Linien. Wenn du wirst nur een eingonen in de lijn checken, wirst du een med en pokkel zijn. De griechische lied hadden geleerd dat mensen ogen zijn nust gelijk wat gelijk is. Ik geloof dat als we aan God zeggen dat we zullen aan geloven wandelen, niet bij dat wat we zijn kennen. We kennen onze oren en onze ogen niet immer ganz vertrouwen. Ob wir können voll Vertrauen haben in Gott sein Wort. Ein großer Beweis, dass die Bibel Gott sein Wort ist, sind die Wahrsagungen, die Gott vollständig erfüllt hat. Mehr als ein Drittel von der Heiligen Schrift wird prophetisch, als dort geschrieben wird. Dort muss nicht behandelt worden als ein Eberglaube oder Bedenken. Dort meiste von dort prophetische Wort haft in buchstäblicher Sinn. Een van jeder 21 vers in de Heilige Schrift is profetisch. Dat heet als dat geschreven wordt. Veel van dat is je dan al even erveld worden. Eén heeft gezegd dat profetisch het woord is de vorm waar de geschichte van de vergangenheid worden en in je goten. Dat de waarzeggingen volkomen zijn is voor mij een bewijs dat God zijn woord veel vrij is. Wie haar dat profetisch het woord nog zekere. Dat is wat Petrus zegt in dat eerste kapitel. Een viertel van dat profetische woord is voor je gebracht. Dat is passiert, zoals je profet zegt. Zo goed kan een mens niet roden. Daar zijn 330 profetieën in dat oude testament die te doen hebben met Christus in eerste komen. Dat is alles zo passiert als dat door geschreven is. Nu bedenkt die dat eenmaal. Een mens kan niks zo je neem rekenen. Ik kan vielleicht die zeggen dat wordt maar je rekenen. Daar is zoveel mogelijk zijn dat ik wil recht zijn, als daar is dat ik niet wil recht zijn. Nu wil ik zeggen dat ik heb gezegd dat dat wordt bij klok 11, maar je morgens aanvangen te regenen. Nu heb ik nog een bedenking daarbij gelegd. Nu is die mogelijkheid 1/4 zo groot. Wanneer ik nu zei dat de regen wordt klok 11 aanvangen en dat wordt klok 2 opheren met regenen, dan heb ik nog een bedenking in hen gebracht. Nu is er veel weinig mogelijkheid dat ik ganz recht wil zijn en de toekomst je neef uitleiden. Wanneer we nu worden 330 bedingingen bijleiden, dan kanst u zien dat dit wordt onmogelijk zijn dat een mens uit zichzelf kan recht zijn. Dat is daarom dom dat een mens uit zichzelf wordt proeven God zijn profeet te zijn. Er zijn nu in deze tijd zonen die zich profeten nannen. Ze geven een profetieën. Dat passiert vielleicht groot zo als ze gezegd hebben, maar meestens passiert dat niet. In Israël wird dat zeer anders. Wanneer een mens zich verstelt als een profeet, dan moet hij immer recht zijn met zijn profetie. Wanneer hij eenmaal aanrecht wird, wanneer hij één fehler maakt en zijn profetieën niet passiert, dan worden de leider en de lied aan doodslonen met steenen. Dat wordt voor hem dat eng zijn. Hier dan is Petrus zijn brief, en hier hebben we dat profetische woord dat volkomen is. Zo'n woord kan een mens niet verstrijden. Op zo'n grond zegt hij nu, aber door weer de valse profeten maakt dat volk. Toen jaren tijd weer door echte profeten die de waarheid brachten, aber wie weten ook dat door valse profeten maakt dat volk weer. Als Ahab en Jehoshaphat tegen de Syrianen en teruggingen, roepten zij de valse profeten van Baal. De profeten zeiden dat Ahab zullen naar de strijd gaan en dat hij gewonnen wordt. Jehoshaphat zag dat de profeten hadden haar woord niet van God gekregen. Hij zei tot Ahab, is je geen profeet van God? Ahab zei, ja, daar is Melchia, maar ik hou hem aan je feindnis, want hij heeft niemals wat goed te mij te zeggen. Zij roepte Melchia nu aan dat hij aan zal God zijn woord geven. Er zijn in deze tijd veel lied die een prediker niet gelijken, want hij niet wat schijnend van aan zegt. Met Ahab weer dat ook zo. Als zij God zijn profeet naar hem tjenig brachten, geef Melchia aan de waarheid. Hier is wat hij zei. Wanneer du nou den Krieg wirst gonnen, dan wirst du dein Leben ook verlieren. Ahab zei tot Jehoshaphat, sitzt du? Hij zegt niemals wat goed van mij. Dat is zo dat Ahab niet obacht geeft tot Melchia zijn warning, wils aan den Krieg. Tjem Ahab tot zijn eng, zoals Melchia gezegd had, krijgt zo. Aber door weer een valse profeten, maakt dat falsch. De Israëlieten zijn dat falsch, die Petrus hier erwähnt. Petrus zei dat zoals de valse profeten maakt dat falsch weer, zo worden de valse leraar maakt de Christen zijn. Een geleerde man heeft gezegd dat dit is de enige stad in het Nieuwe Testament waar dit woord voor valse leraar gebruikt wordt. De kerk moet zich voor valse leraar heiden. Wie zijn niet meer in je voor valse profeten, wils God zijn profetische woord volkomen is. Valse leraar zijn zeer gevaarlijk. Verzonnen moet wie ons emmer heiden. Wat of wer is een valse leraar? Ik wil die nu een erklaring geven. Een valse leraar is een die weet wat de waarheid is, over die afzichtig wat leugens verstalen. Die oorzaak is verlegd dat hij nozig is, of hij wil andere lieden je vallen doen, of hij wil daarbij veel geld verdienen. Dit, dat heet veel geld verdienen, is verlegd de raadste oorzaak waarom veel lied den valse leer stich nemen. Er zijn veel zo'n leren in deze tijd, die prediken en zeggen wat een je lied hier willen. Die zijn valse leren. Wanneer een mens zoont en een angeleerde weg deed, is dat anders. Een van de leiders die jaren terug leefde, leefde dingen die wij nu niet leven. Zij dachten dat zij de waarheid houden, maar dat weer niks zo. Also willen zij niet valse leren. Een valse leren weet wat de waarheid is, en hij weet wat hij deed. Trotzdem neemt zo'n mens en verdraait God zijn woord, zodat de lied aan no vallen en aan ere worden. Dat is met vlietje donen, en dat komt een dag, want God aan rechter wordt. Petrus zegt, zo als zeker bij jund ook worden, valse leren zijn. Hij heeft ons de tijd van de valse leer en valse leren, en de toekomst. Dat wordt nog zijn dood passeren. De Judasbrief wordt met dezelfde dingen handelen. Wist Judas en Petrus zeer overeen zijn met er een nodigd, wegen de valse leren, zeer zonen die jegen de Bijbel zijn, dat een van de andere opgeschreven heeft. Ik wil over een andere weg verslonen. Wanneer God ergens wat wil onderstreken, dan zegt hij dat tweemaal. Dat is wat dat meent, wanneer Jezus zegt, werkelijk, werkelijk, zei ik tot jund, oder? En waarheid, zei ik jund, zoals in Johannes 5, 24. Een werkelijk, oder een waarheid, is voor God genoeg, oder? Wanneer hij dat tweemaal zegt, dan moet hij ons oprechten, een hartje. Als er hier is een zaak die God zegt, wichtig is, en wie moet er dat in betracht nemen? Judas zegt dat die lied van wonen hij in zijn briefschrift al valse leren zendt, als er weer die al gans am Anfang in de kerk en in je komen. Zo'n valse leren zijn zeer vlietig, maakt de kerk die lieden je was, deeg de jaren. Die am je heimeware ideeën de verdorvenissen inbrengen, zegt Petrus, tweede kapitel eerste vers, dat kan ook zo gezegd worden. Valse leren, die vernichten. De zaak die de valse leren even deel worden brengen, is dat ze de Heer die aan je kaft heeft, afzaaien worden en worden door de hostig op zichzelf verdorvenis brengen.

2 Petrus 2, 1. Hier is een goede erklaring van de valse leraar. En dit choik wordt het zo loter als van ze goede lieden zijn. Ober, die zijn heimlich in ihre arbeid. Hechle, zijn ze. Met God kan dit niet passieren. God weet wer die zijn en wat ze doen. Hebreeën 4, 13. En daar is geen creatuur dat hem niet openbaar is. Alles is naakt en opgedekt voor zijn ogen, voor dem met wem wie te doen hebben. Ik heb van het kerkje hier de jaren terugrentlich in haar geloven vaststonden. Ik heb in de kerkje predigt en de lied hadde God zijn woord zeer lief en leefde daarbij. Zij roepte een man die komen zal er prediger te zijn. De kerkje leidde vroeger aan of hij leefde dat de ganse Bijbel God zijn woord weer. Voor al zijn vragen geeft hij antwoord dat hij dat alles geleefd en daarmee instemd. Ik weer waarde en die stort 2 jaar later. De lieden waren verstreid en gingen naar andere kerken. De lied vertelde me dat die man had zich ganz zeker vals vergesteld. Een lied waren zeer leeftolig door die man, andere zeiden hij had te aan je logen. Dat is werkelijk wat hij deed, hij weer een leugner. Hij kwam aan de kerken nen als een oprechter man en weer over een hechler. Hij zei één ding en je leeft en deed ganz veranderd. Meeste valse leraar ha een beetje houden van de goede leer, maar dat wordt met dat bezit topiereerd. Daarom is dat zo gevaarlijk. Dat maakt de valse leer 10.000 mal meer gevaarlijk als van dat ganz vals weer. Daar is niet, zo wie als ik weet, een bijzondere religieuze groep die niet een klein beetje waarheid met en zich heeft. Gewoonlijk leven deze lied adelige dingen die recht en sogar biblisch zijn. Ons Herr heeft zo'n leraar uitgebracht en dat ligt als hij zei dat zij weer wilf en schoops kleiden. Matthäus 7, 15. Paulus heeft ook wat daartoe te zeggen, geschreven in Apostelgeschichte 20, 29. Vers. En ik weet dat wanneer ik eerst weich zie, worden door rietende wilf mag je komen die de Heer niet verschonen worden. De apostel Paulus wist dat zware tijden zouden komen voor dit kerkje. Doorwegen geeft hij aan deze woorden. En berecht aan wat zij doen moesten, dat zij worden reed zijn van die tijd komen wordt. Ons Heer Jezus geeft een beeld van hoe dat Koninkrijk zich verstellen wordt, nadat dat de leider van Israël aan worden versmieten en aan een kreet worden nodig. Jezus wordt niet dat Koninkrijk te die tijd opstellen. Dat wordt in de toekomst passeren. Nu wordt het zo zijn als een zeier, zo als een zaamkoren boom, en zo als zuurdeeg. Zo als zuurdeeg en dat brood in je komen is. Nu, God zijn woord is zo als brood. De valse leraar haar er een valse leer topiereerd met God zijn woord. Ze doen dit met vliet. Ze haar een valse vernemen en zijn. Voor zo'n leraar moet we zeer oppassen. In de tweede vers in het tweede kapitel heb ik dit. En vele worden er aanzettelijk het leven nog vallen, en wegen zonen wordt er weg de waarheid verspot worden. Aanzettelijk is lied zijn godloos, ze willen niet aan God zijn weg wandelen, en willen ook veel andere van den rechter weg houden. De valse leraar haar valse nog vallen. Ik leef niet dat een truhartje christ kan bestendig beschimmeld worden. Waarom erlaubt God zoveel bijzondere religieuze groepen? Ik leef hij erlaubt dat, zodat dat wat vals is, kan beter waargenomen worden van dat wat goed is. Zo'n lied die vals zijn, worden de valse leren hinger aanrennen. Dat is wat Paulus ziet passeren wordt, 1 Korinther 8 kapitel 19 vers, dan door Mathe zeker zakte, ongejunt zijn dat die mankjunt die recht voor zich zijn, kunnen je op een boord worden. Dat meent dat de truhartige christ wordt niet in zo'n richting gaan. De Heer Jezus zei, Johannes 10, 27, mijn schoop hier in mijn stem. Dit stemt met wat we in 1 Thessalonica, het 5e kapitel, de 5e vers vingen. Je zijn alle lichtmensen en dagensmensen. Wie je hier niet tot de nacht of tot de diensten. Zonen die in licht wandelen, worden niet een valse leider nog vallen. Buiten waren een valse leraar aan
beschummeld haft. Wie worden een interessante zaak beobachten in de nächste vers? Daar zegt de schrift, het derde vers in het tweede kapitel in 2 Petrus, en jeets worden ze junt met verfierische weerd, chepen en verchepen, den er je recht al lang trek bestemd is, en er verdorven slaapt niet. Wat meent hij met verfierische weerd? Dat meent te vormen, oder een gestalt van wat andere ondernemen, zoals leem oder was. Van dit woord dat Peters hier brukt, kreeg wie ans woord verplastic. Wie weten dat Janne Lied hadde tot die tijd geen plastic. Ober Peters heeft een woord gebrukt, van woont wie ans woord plastic vandaag je kregen ha. Wie ha jeet konnen, amers, schieven, speeltig, en allerhand andere wat vandaag van plastic gemaakt is. Dat is mogelijk, wils plastic kan van iedereen wat en je schrik aannemen. Ik wil leeftolig zijn wanneer ik dit zei, maar daar zijn ook plastic predjes. Zij deen de lied die bloos hier willen wat aanpast, wat zij lijken, en de predje schrikt zich daartoe. Zo'n predje zegt wat de verzameling hier wil. Waarom worden ze dat doen? Simon Petrus heeft ons de antwoord. En jeets, der Janker. Zo'n mannen doen dat, wil ze jankerig zijn. Janker is werkelijk zo, als een afgodsdienst, nu en aan zijn tijd. Jaren terug, als ik naar deze stad kwam, tot dezelfde tijd kwam een andere predje naar dezelfde stad, hij weer een uitgetekende en vrijzinnige man. Hij weer zeer goed bekend in veel steden rond de wereld. Een lied van zijn kerk weer in de Bijbelklas die ik tot die tijd had. Zij zei te mij, hij is rijk en zijn geloven wil hij brugt, dezelfde weerd die du brugst, want du ans on je rechter deest. Ik zei te haar, na fijn, oberhaft hij dezelfde mening voor die weerd als ik ha. O, ik leef hij deed, zei zij. Oosterzindag vond ze mij en zei, du best aanrechtje was die man te verachten. Hij reed vandaag van Jezus zijn opstonden van dood. Ik zei, deedst u hem nog her vragen of hij leefde, dat Jezus tjapelig van hem dood opgestonden weer? Nou, zij zei, ze leefde dat hij had dat je meent. Ik zei, ik leef dat weer niet wat hij had je meent, maar dat zij zal hem dat vragen. Als zij mij de nächste dag vond, hield zij. De predje had van Jezus zijn tjapelige opstoning spot gemaakt. Zo'n mannen brokken aan zijn weerd schatz, maar de weerd had een ganz andere mening. Ze zeiden één ding, maar dat meent niet wat wij daar met verstonden en menen. De oorzaak is dat zo'n mensen zijn vielleicht jitzig en willen hoog aan je zinnen zijn. Ze willen een normen voor zichzelf maken. Anderen zijn verjeld jitzig. Ik heb hier een bericht in een christelijke zeitung die van een evangelist dem veel lied kennen geschreven is. Ik wou niet zijn normen uitgeven. En de zeitung is een verzameling opgeschreven. Als de predier dem evangelist verstalt, zei hij, hij is een man die dicht bij mijn hart is, wils hij heeft geld zeer lief, zoals ik ook geld zeer lief ha. Dan stond de evangelist op te predier. Hij weer bedwingend, hij weer machtvol, hij weer zeer ijverig en uitdrukkelijk, en de 45 minuten had hij niet één vers van Gods woord geleest, en niet één tekst van God zijn woord woordelijk nog vertaald. Hij heeft 3 of 4 vers deelwijs gegeven. Hij brukt dat persoonlijk het verwoord ik 175 maal in de 45 minuten. Hij heeft de naam Jezus Christus 11 maal erwähnt in de tijd. Jeder 2 minuten in zijn bericht weer door een gelach. Hij wie een spoosmaker. Dus evangelist geeft een aanloding nadem dat hij zijn predigt had gegeven. Ongeveer 20 jonge lied kwamen op verre als de evangelist aan hen roept. Waarom gingen ze op verre? Wer weet. De man had dat evangelium niet gepredigd. De jonge lied had er niets aan woont ze zich kunnen vasthouden. Zo is dat nu in zeer veel steden en ons land. De dijksnet van tjokke lieden. En ik zei dit zo leeftolig als ik kon.
Aber die Deichschnitt von Tjörtje Glieder tschana dort Evangelium nicht, wann sie dort hören. Oder, was viel schlimmer ist, wann sie dort Evangelium nicht hören, weten sie nicht, wie wichtig dort ist. Dit is wat zo treurig is en deze stond en woont wie nu leven. Waarom is dat treurig? Wils daar zijn zo zeer veel valse leren die zoveel lied verdraaien, zo goed maakt die tjortje lieden. Ik kan die bijspel op bijspel geven om bewijzen dat ik die niet valse noorrecht heb gebracht. Maar dat dit een werkelijkheid is. Daar zijn allerhand valse leren ram deze dag. Daar werden haar ik gezegd. Du moet daar toe zien dat zo'n radiopredigers, als ik zie, dat reinert Gottes woord uitgeven. Du moet Gottes woord vlietig lezen. En dan moet je ook opmerkzaam zijn en uitvingen of die berichten die we brengen

0: De klok is draai.
1: Nu hebben we de korte ondag uit de Thessalonische brief, opgereed van Donald Liefeld, en opgesteld bij Radio de Weichwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

Nu hebben we de korte aandacht uit de Thessalonischer Brief, opgereed van Donald Niefeld, en opgesteld bij Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom ter het programma bij de Brie, Mom to Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet toespreken.
2: Welkom mamas en al die toehaartje. Dankzij voor hier aanschouwen naar dit Mom to Mom program. Ik zie Maria Friesen. Ik heb je aan alle een gouden ontvang gehoord. En dat de kinderen een gouden ontvang gehoord ter de schooltijd. Hopelijk had je een tijdploen kunt aanstellen daarvoor. En als het nu een beetje leichter van een maat tijdje afstoen en al die middagsrijd merken en vielleicht kinderen vieren en al dat onder het worden moest je met bekampt.

0: Daniel kom van de gans opperest uit het schöne huis. Al van de schwalf brelt hij. Papa, papa, bist du thuis? Jo, hier ziet. Ob ook zijn pa hiet, dat Daniel eens voor zoe opperest van de weer, en dat hij niet zoals Emma klinkt. Na wat los? Hij is zo schrijtlich dol over den Willem. De Willem dat zo'n gwaste, ja? Wanneer ik met hem alleen zie, dan jeet ze dat nog. Dan is er niet ganz zo gwastrisch te mij. O, wanneer dan nog andere tijd zit, dan nutzt hij dat uit. En dan is er zo richtig schlecht te mij. Nou, nu beruhe die mal. Beruhe? Beruhe kan ik mij niet. Du weißt gar nicht, wie es immer lustig macht über mich. Und der andere immer über mich muss lachen. Wenn mir bloß ein kleiner Fehler passiert, dann wird das am Tag immer verteilt in der Schule. Nee, dem Willem, dem war ich doch mal erwiesen. Es war dem, oh, du weißt gar nicht, wo ich mit dem war. Na, Daniel, so schlimm. Da will ich aber mal in der Schule kommen, weil zitten, wenn du dem verrieten wirst. Es wel van dem de stedet is oplezen, wenn du dem was verwut verrieten. Nee, pa, da wordt het de stedet is even blieven. Daniel wees so schrijlich wuttend. Dem pa moest lachen en vroeg, na wirst du dem dan opschlucken, wenn du moest dan nog even blieven wordt van dem? Nu moest ik Daniel lachen. Nee, opschlucken wel uit dem nicht. Aber pa, het wel dem maar schrijlich verschmieren. Zo dol als het even dem zie. Du weißt gar nicht, wie ich mir das tät, was du mir alles andät. Der schlägt mich nicht, aber mit seiner Tung tät er mir noch viel mehr an. Der Paar stand langsam ab und jähnt in sein Schub. Er nahm dir die Bibel rüt und sah sich vor der Hand. Daniel, komm! Wel we mal teup lezen, wat in de Bibel geschreven staat, wat we doen zullen. Daar staat onbedingt ook geschreven, wat we in zijn vol doen zullen. Als we hem verrieten zullen, in het kniepen, in de schloenen, kan we lezen mal teup. Teup zaten ze zich aan en vangen aan te lezen. Zijn pa wist voort wat hij opschloenen zal. Hij mag op, Römer 12, Vers 20. En dan lees de paar dat vier. Veel mooier, wenn din vriend hungert, dan jef hem te eten. Wenn din vriend darst, dan jef hem te drinken. Zo wirst du vierne Kohle op zijn hoofd sammelen. Met dit kon het weinig omvangen, zei Daniel. En te eten geven en dat te drinken, waar ik dem al niet. Dat word ik neef. Zo gorstig als dat je mij is. Na goed, Daniel. Du kost je daar even nog denken. En nu willen we eten gaan. Mama heeft al een dash opgezet. Zo ging het op eten. Om dash weer het zo hersteld bij in de dag. Daniel dacht even dit nu wat zijn pa aan mij roze verheerlijst had. En zijn papa dacht nu, wie hij zijn zin helpen kon. Hij kon hem ook verstaan, dat hij zo beledigd werd. En dat hem dat woordde, wanneer Willem te hem immer zo dom werd. Maar hem jammerde ook, dat zijn zin zoveel woord in hem had. En hij dacht ook, wie hij hem daarmee helpen kon, dat hij niet meer zo brugt zijn. Zo ovens, als Daniel zich in doelijde, dan kwam zijn papa nog eenmaal in zijn bad en vroeg of hij te beden wilde. Jo, Jeren, ik heb van de sowieso zo'n schlechte laune. Ik kan niet schoon beden. We hebben te beden. Zo beden te. En dan sluipt Daniel schoon in. Op een dag zijn morgens, als Daniel los kon willen naar school, wensen zijn mama en papa aan nog een schoone dag. En zei, Daniel, wie waren voor die beden? En denk eenmaal daarover nu, wat we gisteren teup gelezen hebben. God heeft het niet omsonst geschreven. En hij heeft het niet omsonst als dit woord in je lute. Zo ging toen de lus. En je danken stelde hij zich het oogel ver, wudert weer, met de vierende koele op hem hoofd zomelen. Hij kon zich het niet verstellen wat dit zou zijn. Hij ging en je danken, dan zag hij wel hem door je gewone komapenstisch. O, zit wel, te Daniel. Best ook van deze lood? Jo, Daniel ging zo langzaam. Zeker wie hij dan ook een lood. En het hem van de versloepen, zit wel. En stutste ging ze zich stijl, ohne hem anderen beziet, en zette niet een woord. Op hem zit wel. Hast du van de vroegste jitte? Jo, heb het, zit Daniel. En ik niet. Het hebben verslopen, nog te eten, nog te dronken. Het hebben nog niet meer wat met te nemen om te eten. Je moet van een dag wat hongeren. Bad half twee bij het waar aan huis kom.
1: Wat heden de oren van Daniel krijgt? Leuwetjend, hast u dat ook geheet? Wat de welm krijgt vertalen deut? Hij had verslopen. Daar had hij keine tijd, Maja, wat te eten of wat te drinken. Eten? Drinken? Wäre dat niet de weet, wat ook een Bibelvers de voder Daniel een dag verja verlezen deut? De welm? Dat wie doch de jong, wat Daniel so geäuert houdt. Nicht met schlone, aber met weet. En met weet, dat kan ook ganz schön weidönen. In Blausgestalt für andere Metscheller te worden, oder auch ütgelacht te worden, dort kann ganz schön weidönen. In dort hat auch Daniel seier veräuert. In den Wellen sah er nu einen Feind, so erklärt er alles dem Vater, dem Dach dafür. In wat heutet, in dem Bibelwort, wann et am einen Feind geht? Jojo, de Vater los fair. Wann du einen Feind hungrig sitzt, ja, vam te eten. En wann de fiend darsthaft, dan jef am ook te drinken. En vandoor als Daniel dat huis verleid, veraufscheide de elre arme te weet, wie bede verdie? En verjaat nicht, wat we gisteren teub geleest habe. Ob Daniel sich nu ook an den Teils der Innere wordt, oder es nu die Gelegenheit gekomme, dem woit dat nu wiese, die soll mal richtig hungern. Und wenn er Darst haft, dann soll er mal richtig sein Darst auch versperren. Wie wird Daniel wohl reagieren? Was wird heute tun? Oder auch nicht? Hör ich für mal in der Wied von Tante Natascha wieder nennen.
0: Als nächste Jeter was wird von mir habe, bruch Daniel les. So ein Jirn, wirst du mir wat aufgeben? Jo. Daniel fuhrt in seine Tasche, en nahm ein Butterbeetrüter, en gaufte den Wellen. Der äutert mit Schönschmack, en bot gröte Hopsa auf en äut. Daniel den Stell besieht. Der viran schönt eingegone, en sagt Wellen, nu noch wird ihr Schäde zu drinnt, ja. Ja, sag Daniel, das habe ich auch noch mit. Aber wacht, Wellem, ich habe hier ein bisschen Geld mit. Wie kann ich hier umgehen und wo töpfe? Du wirst mir was geben? Bloß wenn es jetzt sei, mir darstet, wirst du mir was zu drinnen töpfe? Ja, sagt Daniel still. Das kann ich nicht glauben, sagt Wellem. Und wart auch einmal stellen. Nur dort, wo ich dir alles angetan habe, wirst du mir was zu drinnen töpfe? Jo, Daniel lehnt und kauft ihm was zu drinnen. Heu gaf ihm de Buddel drinnen. Wellem wollte nicht annehmen. Das schämt mich. Nee, du, das kann ich nicht annehmen, sagt er langsam. Jetzt hab die zu viel Schlemmet angetan. Und nu war ich noch. Nee, das kann ich nicht annehmen. Hier nehm und hier ab, sagt Daniel nu. Wellem drunk. Heu zieht lang Daniel an und sagt, du. Dort mit Zistra, kannst du mir das verzeihen, sonst soll niemals mehr verkommen. Als hab ich so eine, wo du für ein schändlicher Schäder jung bist. Du bist so gescheit zu mir, auch wenn ich dir so schlecht gewesen sei. Ik dacht, du wirst mir dat nu tritt holen. Ik dacht, du wirst mir nu ook was trissen. Aber jetzt heb je zo nu, du bist ganz anders. Du, dit schämt mir nu oba. Es an Ordnung, zei Daniel. Lees jente zei töpne schöl.

Nu fangen ze zich aan over alle soorten te vertellen. In een schuil wil hij wel ook voor de anderen te aan rechtelijke scheid vandoor. Hij wees ook de anderen dat ze toch willen te doen jullie scheid zijn. En in pauze vroeg hij als Daniel niet wil met een tip komen voetbal spelen. Hij kon dat gewoon niet geloven. Aan vroegen ze als hij wil metspelen met Willem en dem zijn vriend. Ja, zeker wil hij dat. Hij ging metspelen. Als hij vandaar van de school kwam, ruimde hij ook al van wie zijn papa. En zei, papa, dankjewel dat je gisteren met mij de vers gelezen hebt. Waarom? Heeft het geklopt? Papa, ik heb vandaar kunt de vier kolen zomelen. Ik zie je zo dankbaar dat je mij dit had vergelezen. Ik kon vandaar met Willem ons rechtig schoon vertalen. En Willem is nu ook mijn vriend geworden.

Hallo, lieve kinderen, lieve tuigeren. Fijn dat u van de Ovara Dubi bent. Vandaag wil ik je een geschicht van circus vertalen. Een bezoek im circus. Onze kinderen zijn bestemd al wel bij een circus gewast. Wenn ze in een schakel komt, ook manchmal een circus. Aber in Ossensien jeft de circus en ook in andere landen jeft de circus.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Dat zijn de eerste vijf beetje im Nieuwe Testament. Daar wordt ons de geboorte van Jezus vertaald, zijn leven, zijn reden en wonder en zijn lijden en sterven om Christus. In de evangelium wordt gewezen dat Jezus werkelijk die is die im Oude Testament verheiten is, de Messias. Dat wordt gewezen dat Jezus de mensen jaren houdt en lijf houdt en hij enthalpen deed en het wordt berecht van zijn sterven om Christus en dat is het wichtigste van de ganze Bibel. De evangelien zijn doorwegen zo wichtig, weil ze einesteils de geschichtliche Grundlage zijn voor het ganze Nieuwe Testament en voor den christlichen Glauben. En ten andere wil zij de erfelling van het Oude Testament wijzen donen. En om doordat dem Oude Testament een nieuwe wereld en nieuwe bediening te geven. Dat evangelium is de vrouwenboodschap van komen Jezus Christi, dat is een vrouwenboodschap voor die mensen die verloren zijn en raden zich donen. Voor andere is dat geen vrouwenboodschap. Dat komen en sterven Jezus is een vrouwenboodschap, wil de verloren mensen heil, verzeihung en eeuwig leven aangeboden krijgen. Dat evangelium is niet doorweens een vrouwenboodschap, wil Jezus den weltvreed brengt, oder de armen en kranken te eten geven deed, oder sonst irgendwoord. Dat evangelium is niet een vrouwenboodschap, wil de retje en de stortje in deze wereld tracht gewezen worden en wils eine Gleichheit, eine Gleichberechtigung, oder dat het alle mensen van alle rassen en soziale schichten blik zijn Seele vergat. Nee, vorken wordt een evangelium falsch verstonen. En dat wordt überhaupt nicht verstonen van vele. En wils einige mensen met dem Wort Sünd nicht anfangen tjene, will sie nicht an eine ewige Verdammnis leuwe daune, en sich denke, dat het keinen Himmel geben kann, so ha sie dat Wort Evangelium für wat scheinet für diese irdische seine, en los je leist van dem wat Gott in Jesus im Himmel im vom ewigen Leben is. Aber dat is dan nicht dat achte Evangelium. Dat is dan een evangelium, zo als een nieuwe regering, de mensen verspreken deed, wat alles schein wordt worden, wanneer man ernt wählen deed. Oder dat is een evangelium, dat de heidnische religionen verspreken deed, dat ze nu in een scheine wereld hebben worden appeiert. Ook de drogen beide vandaag de mensen een evangelium aan. Wo de einzelne für jede tjene, wo schlacht er dat jet, en zo bedrinkt je zich oder wat ook immer, om dat te verjeten. Aber dat is nicht evangelium. Dat jeft mo ein evangelium, eine vrouwenboodschaft. Alles andere is gelogen en falsch. Dat ware evangelium hängt met Jesus Christus taub, en zwar mit seinem Tod am Kreuz für unsere Sünde. Für ja dort niemals. Und wenn du einmal in eine Stelle stund versichert hast, den Begriff, das Wort Evangelium klar für die zu verstehen, dann lohnt dort Wichtigste von dem Evangelium, nämlich Jesus in seinem Tod, nicht büter acht. Denk die nicht, die eine weh taub, wo dort nicht alles sein kann. Wo dat nu zijn kon, wann Jezus niet gestorven weer. In de Bibel hebben we vier evangelien. Matthäus, Markus, Lukas en Johannes. Eindelijk is dat falsch gezegd. We hebben maar een evangelium. Aber we hebben vier mensen, die van een zelfs gezegd en van zelfsje leven en woord Jezus berechten doen. En in de laatste zendingen hebben we ons met evangelium over deze berichten van jou.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve broeder, lieve zuster, we zien ons vragen dat we den grooten almachtigen God channelen. Het jef China de irata is als hij. En maar wel eens als je dat het jef China de irata is, de stoortje is als hij. Hij wordt een China huis nennen. De Bibel zegt ons in Apostelgeschichte.

best net wel in die wonen met mijn heiligen geest. Is dat niet wonderbaar? Dat God zegt dat hij in onze hart wonen wil, des grote Meister God, die kommt en zegt, ik wil in deinem hart wonen. En wie zei, wo soll dat schaffen? Ik zie mo een ganz kleiner Mensch en hab noch veel schlachtet an mij. En dan zei ik Gott, dafür is Jesus om Tritz gestorben. En der Amt hin wie Vergebung finde van all onze Sünde. En wie tjene Jesus einluden, dat hij in ons hart nennt met zijn heiligen Geist. In Gott wohnt in unserem hart. En es an ons, nu en voor alle Ewigkeit. Voor dem Himmel, ik dank die, dat du als grote, allmächtige Gott reid bist, ne jede Mensch te komen, die ne die seetje dat, der an Jesus leven dat, en der die einlode dat, in zijn hart te komen. Ik dank die, dat du ons al onze Sünde verjast. En ik dank die, Herr, dat du in ons leven wonen kommst. In Jesus sie nomen. Amen. Wat im nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.

Je hier wat een programma over de radiozendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie vrije antwoord hoe dat je junt dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aan hier willen. Een ans wens in je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloven gestort, abgemontet en getreist worden. Wie wens je junt ook een gouden empfang en God zijn een rijken zegen. Am Mikrofon ist Wader soos Emma, jün Bruder und Deiner, Jakob Funk. Wollen wir noch top beten? Himmlische Vater, wir danken dir dafür, dass du uns von der Wader der Gelegenheit gibst, über der Luftwahlen mit dir und mit vielen von deinen Kindern in verschiedensten Ländern Gemeinschaft haben zu dürfen. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nur Wader aller top richtig sehen möchtest. Und wenn unsere Freunde und Tauhörer nun ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan weten we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik weet ook dat in dien woord aansparen wordt, die truer en gehoorzamer te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de nomen we dit van die erbeden. Amen.

Nu wel wie toop uit Matthäus kapitel 6, de vers 9 wat 13 lezen. Hier zegt de Herr Jesus, daarom zal je zo beden. Ans Vader im Himmel, die Nome zal heilig gehouden worden. Laat dein Rijk komen in dein Welle, op Erde je rood zal je donen worden, als im Himmel. Jef ons dat brood, dat wie van de brokken. Verjef ons onze schuld, zoals wie die verjeven, die zich aan ons verschuldigd hebben. Bring ons niet in Versetjung, aber bewoor ons voor den Beisen. Dat Rijk in de Kraft en de Herrlichkeit sind ewig dienen. Amen.

onze programma's en alle op cassette te hebben. Eine cassette met 2 programma kost maar bloos $10. Wanneer je irgendein van onze programma bestellen mocht, schek dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebben, als wanneer je die van Canada toeschetje. De nummer voor dit programma is 284. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt u het programma nummer 284.

0: Welkom, deze zondag is van Deerwind Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is om mensen leiden, om Jezus Christus te volgen. We hopen deze zondag dat je aansporen om Jezus Christus beter te volgen. God te zegen.
1: Ons allemaal van deel welkom, Vara, in deze tweede zondag. En we gaan zeer veel wat we kan God verloven. We zijn dankbaar dat het hier wordt al gezegd dat God als ons goud. God is allemaal trouw. En God heert ons, wanneer we am aanbeten doen. So, als dit opkomen, dat is niet bloos een denk, wat we doen voor onszelf, maar we doen het ook voor God. En dat is waar God aanbeten zo wichtig is. Laten we nog, dan kijken we op dit timer, wat dat geloven, wat is geloven. En we zeggen dat geloven is twee poort.

Een schijn grüße, lieve Hira. Welkom hier te deze halve stund met een gouden nodrecht op Plotich. Ik zie Adolf Enns. Onder 1980 gaf tot in Ost-Paraguay een trafe van verschillende gemeendeobeden met de bekende evangelist Luis Palau. Daar reed ook een van zijn metobeden te de prediger. Hij had den tijds uit Galata 2 vers 20 te predigen. En hij vertelde, wo aan dat moeilijk gewonnen had, als een paar jonge gemeendeobeden. Toen een tijd waren ze alle moedloos geweest. Dan hadden ze zich immer wieder prediger ingelood om een moed te maken. En een van deze prediger die had toen aan Eva Galata 2 vers 20 gepredigt. Toen lees wie het volgende. Ik zie met Christus met je tjeritzicht. Dat zie eigentlich nicht meer echt, die door leeft. Dat is Christus, die in mij leeft. Dat leven dat ik hier im Fleisch leef, leef ik im Glauben und Gott zingen sehen, die mij Gott wie in zichzelf zu mij hangauf. En dan had de Prediger toe angesagt, wann ein Christ wat Galata 2 vers 20 gekommen is, dann is hij in de huis gekommen. Damit meint hij, wenn ze verstoe uit dat, dat wie als Christen hier dat eigentliche Leben voor ons vinden. Nadita Frans heeft zich ook den tijd van Utkalata 2 van doof hergenomen, niet bloos den vers 20, nog een paar meer dat toe. Dat wo we dan hier, nu dus im nächsten Leid, wann de haar mij roept.